0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogacar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12 op 12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
2: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het 4e jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgelaaid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het vierde jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Wielrenner Tadej Pogacar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogacar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
2: Fijn weekend.

0: tankers en nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het 4e jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover de Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
4: Jou de Groot. Rozen voor Sandra.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
6: Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.
4: Radio Oost-West.
6: Gewoon gezellig op zondag.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
1: Dit is Rozen voor Sandra.
4: Weet je nou die slow die ik danste met jou?
1: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu.
5: Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina.
1: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
3: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Van

0: s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Jouw regio.
2: Jouw muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs Vijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Welkom.
4: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
3: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor het seksueel misbruik van een minderjarige speler. Dat meldt de advocaat van het slachtoffer. De feiten zouden hebben plaatsgevonden toen de speler 15 jaar oud was en geregeld bij de scout verbleef. De man zou ook stiekem foto's hebben gemaakt onder de douche, zowel van het slachtoffer als van andere jongens op trainingskamp. La Louvière bevestigt het dossier en heeft de samenwerking met de scout meteen stopgezet. In Nederland waarschuwt de politie voor extreem gevaarlijke ecstasypillen met de afbeelding van de Amerikaanse president Trump. De pilletjes bevatten een grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof PMMA. En die stof zorgt voor levensgevaarlijke oververhitting van het lichaam. Omdat het effect pas laat merkbaar is, nemen gebruikers snel een overdosis. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is onduidelijk of de pillen al in ons land circuleren of niet. Maar het zal een kwestie van tijd worden. Een zeldzame uithaal naar de Israëlische kolonisten van de Israëlische premier Netanyahu, die de gebeurtenissen van gisteren op de westelijke Jordaan-oever met klem veroordeelt. Dat doet hij zeer zelden. Dat Israëlische kolonisten de Palestijnse dorpen Qazrah en Jalut aanvielen, noemt Netanyahu criminele gewelddaden die zijn gepleegd door een handvol relschoppers die de wet overtreden. De wetten respecteren de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van de taken en de positie van Israël in de wereld schade. Zeer opmerkelijk. Dan hebben we nog de nodige sport uiteraard. In het Belgische voetbal is Charleroi de trotse koploper. De Carolus wonnen met 1-3 op het veld van Kortrijk en pakken als enige club een perfecte 12-12. Kortrijk blijft net als Oud-Heverlee-Leuven achter met 0 punten. OHL verloor met 1-2 van Standaar, dat naar de derde plaats klimt. En tot slot won Lommel met 0-1 bij Cercle Brugge, waardoor Lommel knap 7 op 12 pakt. De weersverwachting. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij een zachtere 23 graden. Met de plaatsen waar het gaat regenen, ja, daar kan op korte tijd snel en veel regen vallen. Het is dan ook opletten op de weg als je in zo'n bui belandt. Daar kunnen ook wat windstoten bij zitten.
2: De zon straalt uit je radio.
3: Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Welkom.
3: Radio Oostwest. Bij Radio Oostwest.

0: Verfrissend lekker. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena-Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs Vijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
4: Welkom bij de Media Mix.
5: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je.

0: Een hele goede middag allemaal. Het is 11:53 geworden. Hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. We zijn de 30ste augustus vandaag. En ook meteen de voorlaatste dag van de grote vakantie. Ja, het zit er bijna op, hè. Dinsdag allemaal terug naar school. Goed, we zijn weer klaar voor een nieuwe mediamix. Tussen nu en iets voor 2 uur. De grootste Nederlandstalige nummers van het moment hoor je in de Mediamix Top 20. Met vandaag 3 nieuwkomers. Alhoewel, eentje is er nieuw. En die andere 2 die komen alweer binnen. Er zijn ook 3 nummers verdwenen uit de lijst. Dat zijn Gerry Heijger met Beter dan Goed. Ook Tamara en Tom zijn verdwenen in Dorst in de Smitse. En ook Freek van Rooy met Monika is verdwenen. Straks dus 2 nummers die er terug inkomen en eentje die nieuw binnenkomt. Maar eerst en vooral nog een woordje van ons aan Jo de Groot. Deze morgen was hij er met alweer een flinke portie rozen voor Sandra. Deze morgen was dat tussen 8 en 10. En trouwens, Jo de Groot die is er volgende week zondag terug. En dit voor een nieuw seizoen van Studio Oost-West. Dit dus voor vanaf volgende week zondag. En dan zijn we al 6 september. Goed, we gaan van start met de top 20. En op nummer 20 is dat er eentje die terug binnenkomt. Met name Hunter Neefs met Bluff Bluff. Gunther begint zijn carrière in 1985 bij een big band. Al snel staat hij zelf achter de microfoon. Rond 1990 combineert hij de muziek met zijn andere passie, en dat was auto's. Hij werkt als verkoper in een grote garage. De manager wist dat muziek mijn zwakke plek was. Als ik niet genoeg verkocht, nam hij de radio uit mijn auto. Ja, lachte Hunter. Maar als na een opgemerkte passage in Walters verjaardagsshow plots platenfirma's en artiesten aan zijn deur staan, doet Gunther de sprong. Hij neemt bij Polygram de single Ik Laat Me Gaan op en schiet meteen naar de Vlaamse top 10. Hier in het land zijn eerste full CD bewijst dat hij er staat. Zelden werden pop, jazz, big band, funk en ballet zo mooi tot één brok Vlaamse power samengesmolten. De plaat wint in geen tijd hout. De tweede CD, Stop de Tijd uit 1993, bevat Koud is de Pijn, Ik Blijf Bij Jou en Meer Dan Een Vriendin. Voor de tekstschrijfster wordt dat laatste ook realiteit. Tanja van Seebroek, de liefde van Gunthers leven, wordt mevrouw Neefs. Zo, dat weten we nu ook eenmaal. En, ja, en zeker niet te vergeten, volgend jaar, dus 17 april 2027, is Gunther Neefs te gast op het Oost-Westfeest van 2027, met name de 20ste editie. En hij treedt erop samen met Gerry Heijger en ook Herbert Vergagen. Zeker te noteren.
1: Nummer 20.

0: jou oprecht.
1: Gunter Nieuws die komt terug binnen in de top 20. En dit op nummer 20, Gunter Nieuws met Bluff, Bluff. Volgend jaar, 17 april 2027, voor de 20ste editie van het Oost-Westfeest.
2: Dit is Radio Oost-West.
1: Nummer 19 is helaas een sterke zakker. En dat is Line de Douw met Plankgas in haar derde week. Ze zakt van 11 naar nummer 19. Maar Line de Douw heeft ook een nieuwe single, Prioriteiten.
2: Is Radio Oost-West.
1: En die nieuwe single Prioriteiten is uitgebracht op 14 augustus. Het nummer is de officiële opvolger van haar eerste hit Plankgas, waarmee ze genomineerd was voor VRT Zomerhit. En de songtekst beschrijft de frustratie over een partner die geen moeite in een relatie steekt en het te druk heeft. En die nieuwe single Prioriteiten, die klinkt zo.

0: dat is haar nieuwe single van Line de Dauw, Prioriteiten. Misschien wel een tip voor onze top 20. Maar wij houden het nu nog op haar vorige single, Plankgas. Deze week op nummer
1: 19.

Helaas neemt deze Line de Douw Plankas terug van de 11e naar de 19e plaats met dus Plankas. Maar er is al een nieuw nummer opkomst dat we daarnet hebben laten horen. Prioriteiten.

0: 11:55 mocht je nu pas inschakelen, een heel goede middag. Ik ben Geert van der Zanden en dit is de Mediamix Top 20 hier bij Radio Oost-West. Zit je aan tafel? Smakelijk eten, hè? Of aan het aperitief? Gezondheid, zou ik zeggen. De nummer 18 is ook een zakker. Helaas 4 plaatsen verlies voor Dana Minner van 14 naar 18 met De Stilte van de Stad. En ja, gisterenavond was Vlaanderen in de ban van Zomerhit 2026, die dus gewonnen werd door K3. Maar helaas was er ook geen finale plaats voor Dana Winner. Geen finale voor mij, maar ik ben wel ontzettend blij dat ik met De Stilte van de Stad een van de 20 genomineerden van VRT Zomerhit was. Dankjewel aan iedereen die mij de voorbije weken steunde en trouw gestemd heeft. Het was fijn om dit mooie verhaal samen met jullie te mogen beleven. Al dus de woorden van Dana Winner. Maar helaas, in onze lijst hier gezakt van 14 naar nummer
1: 18.

0: Dana Winner in haar 12e week top 20 met de stilte van de stad. Gezakt van 14 naar nummer 18. En de nummer 17 is onze tweede opnieuw binnenkomer. En dat is Sabine Tiels. Ze stond al eerder al een keertje in de top 20, maar nu komt ze terug binnen op nummer 17 met Tegen Polen. En ik heb ook een beetje nieuws over Sabine Tiels, want inmiddels ben ik in volle voorbereiding voor mijn nieuwe theatervoorstelling Ego uit Noord en Zuid. Ik heb altijd een grote liefde gehad voor onze Nederlandse taal en koos er van jongs af aan bewust voor om daarin te zingen en te schrijven. In deze voorstelling breng ik een warm eerbetoon aan stemmen uit de kleinkunst die niet meer op het podium staan, maar wiens liederen blijven nazinderen. Samen reizen we door Noord en Zuid langs muziek die generaties heeft verbonden en verhalen die nog steeds weer klinken. De allereerste avant-première vindt plaats op 18 september en dit in het HC De Stegel in Kinderhooi. Het zou me veel plezier doen jullie daar te mogen verwelkomen. En tickets die kan je verkrijgen via de link op de website van Sabine Tiels. Ego's uit Noord en Zuid. Een nooit vergeten parels uit de kleinkunstketting. 18 september dus om 20 uur in het HC De Stegel in Kinderhooi. Misschien wil je er wel bij zijn. Ik zei het al, dus Sabine Tiels komt terug binnen deze week in onze top 20 op nummer
1: 17.

0: Sabine Tielis die komt terug binnen in de lijst hier op nummer 17 met Tegen Polen. De nummer 16 is, even kijken, ja, ook een zakker. Twee plaatsen verlies voor Camille met Nu dat je weg bent. Van 18 naar 16 gezakt, helaas. De opvallende chemie die het publiek ziet, heeft volgens Maxime vooral te maken met hun jarenlange vriendschap en samenwerking. Ze weten simpelweg wat ze aan elkaar hebben. Het voelt als thuiskomen. En dat gaat volgens Maxime behoorlijk ver. Nee, samenwerken voelt als thuiskomen, zegt hij over zijn herinnering met Camille. Het is ook niet zo vreemd. De twee brachten naar eigen zeggen bijna 6 jaar samen door op de set van Like Me. Ze kennen elkaars timing, humor en manier van spelen door en door. Romantiek? Nee, niets van. Een vriendschap die verdacht veel chemie oplevert op het podium. Absoluut. En misschien is dat voor de fans nog frustrerender. Soms ziet een goede klik er nu eenmaal net iets anders, iets spannender uit dan ze in werkelijkheid is. Ja, veel mensen dachten misschien dat het meer was dan, dan het optreden tijdens de voorstellingen van Circus Camille. Maar niets is minder waar. Het zijn gewoon goede vrienden. Meer niet. Camille dus. Deze week van 18 naar nummer 16.
1: Nummer 16.

Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

Dat was de nummer 15, Isabelle A. En dit allemaal met de Smeek maar niet om mij. Ze verliest ook 5 plaatsen van 10 naar de nummer 15. En dit allemaal in haar 10e week top 20. Even kijken, 4:30 geworden. Goedemiddag, dit is de Mediamix top 20 hier bij Radio Oostwest op deze zondag de 30e augustus.

0: De nummer 14, daar zijn we nu aan toe. En dat is onze derde binnenkomer. En meteen een nieuwe, jawel. Vorige week hadden we dit nummer voorgesteld als een primeur hier op Radio Oost-West. En ondertussen komt gij nu binnen op nummer 14. Ik heb het over Luc Steno met zijn nieuwe single Als de zon schijnt. Luc Steno blikt met zijn nieuwe single en videoclip Als de zon schijnt terug op een bijzonder geslaagde zomer. De Vlaamse zanger die met een meer dan goed gevulde agenda bijna dagelijks op het podium staat, kiest met zijn nieuwste nummer bewust voor de nostalgische sfeer waarmee hij in de jaren 90 grote successen boekte. Met dit nummer gaan we bewust terug naar de tijd van hij speelde accordeon en mooi zijn alle vrouwen, vertelt Steno. Het liedje ademt diezelfde nostalgische sfeer uit, maar steekt wel in een eigentijds jasje dat geweldig aanslaat bij het publiek. De song zat de voorbije twee maanden al in zijn live set en de reacties waren volgens de zanger meteen bijzonder enthousiast.
1: Hallo, ik ben Luc Steno en dit is mijn nieuwe single hier op Radio Oost-West.

0: Hallo, ik ben Luc Steno en ik ben bijzonder fier met mijn notering in de Media Mix Top 20.
1: Voilà, zo is onze Luc ook weer content. Ja, onze derde binnenkomer en meteen ook nieuw op nummer 14. Luc Steno met zijn nieuwe single Als de zon schijnt. En kijk even door het raam. Nee, momenteel schijnt ze niet hier in Wingenen. Misschien bij jullie wel. Goed, nummer 13 is ook een... Bart Keil met Zot Verliefd. Helaas ook geen... het was wel een finale plaats in de Zomergit. Zomergit 2026. Hij zat wel bij de 10 finalisten, maar helaas ook geen Zomergit voor Bart Keil. Bart Keil staat hier voor de 12e week in de top 20. En deze week dus op nummer 13. En Bart, die komt... Volgende week zondag, 6 september, komt gij naar Wingenen ter gelegenheid van de Breugelfeesten. En dat om 7:15 op het openluchtpodium hier in Wingenen. Dat allemaal voor volgende week zondag. Bart, die komt er zo meteen aan na dit.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Nummer 13.

0: Zotverliefd van Bart KL. Helaas ook geen zomerhit voor hem, maar hij zat wel in de finale, dus hij zat wel bij de 10 finalisten. Bart KL, niet vergeten, volgende week zondagavond 7:15 hier op het openluchtpodium hier in Wingenen, ter gelegenheid van de Breugelfeesten. En we blijven zowat rond zomerhit draaien. Want de Romeo's die wonnen in 2012, wonnen zij de Radio 2 zomerhit met Vlaanderen Feest. 2012 wordt een absoluut topjaar voor de Romeo's. Dit is het jaar waarin ze niet alleen een Anne Award voor beste groep winnen, maar ook verschillende belangrijke muzikale prijzen in de wacht slepen. Ze krijgen de zomerhit van 2012 voor beste ambiance en scoren bovendien de zomerhit van het jaar met hun energieke nummer Vlaanderen Feest dus. De successen stoppen daar niet. Bij de prestigieuze Mia's gaan ze aan de haal met de award voor Best Vlaams Populair. En dat jaar markeert dus hun status als een van Vlaanderens geliefste feestgroepen. En dat zijn ze zeker en vast. Nog altijd! In onze top 20 hier stijgen ze één plaatsje van 13 naar nummer
1: 12.

de Romeo's was het ook deze zomer bijzonder, bijzonder druk. Wat de optreden betreft. Ja, van het ene optreden na het andere. En zo zijn we dat een beetje gewend ook, hè, van de Romeo's. In onze lijst hier één plaatje gestegen van 13 naar nummer 12. En dit al in hun 14e week notering hier bij Radio Oost-West.

0: De nummer 11 deze week is een stijger van 15 naar 11 gestegen. 4 plaatsen winst voor Jo Valli met Genieten. Jo Valli blijft scoren met zijn jongste single Genieten. Het zomerse nummer, geschreven door Patrick Koppejans, krijgt steeds meer aandacht en maakt week na week verder zijn opmars in de hitlijsten. Genieten werd eind mei uitgebracht en werd meteen omschreven als een swingende zomersingle. Inmiddels lijkt het nummer zijn weg naar een steeds groter publiek te vinden. Ook op televisie blijft Valli niet onopgemerkt. De zanger is met zijn zomersingle te zien in een nieuwe aflevering van de Muziekshow, die ook te zien is op MenTV.
1: Nummer 11.

Ja, ja, puur genieten van Jo Valli gaat nog steeds door in de hitlijsten. Ook hier in de Mediamix Top 20. Want gij stijgt vier plaatsen winst van 15 naar nummer 11. Jo Valli dus met genieten.

Ondertussen gaan we richting het nieuws van 1 uur. Het nieuws uit de wereld en het weerbericht zometeen. Maar tot die tijd heb ik nog een nieuw nummer voor jullie, die ik aan jullie voorstel. En dat is de nieuwe single voor Erik Vlanders. En dit keer in duet met Hugo Sihel. Vrienden voor het leven. Dat is de nieuwe single dus voor Erik Vlanders in samenwerking met Hugo Sihel. Het is op de versie van op de versie van Gente Di Mare van Umberto Tozzi en Raf. Goed, we gaan er naar luisteren. Zometeen na het nieuws het tweede deel van de Media Mix Top 20 met straks op nummer 10 Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Maar nu Erik en Hugo.

ik de rust in mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Koekelberg in Brussel is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij, zegt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival bezig was. Het slachtoffer kreeg ruzie met iemand anders. Die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Nog in Brussel en Schaarbeek zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand, zegt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van twee huizen zijn beschadigd. Door de rook moesten verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. In de buurt van Lelystad in het noorden van Nederland zijn drie mensen omgekomen bij een verkeersongeval, zegt de politie. Er waren drie auto's betrokken. Twee daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten 8 mensen in die auto's. Drie van hen overleefden de klap niet. Over de toestand van de anderen is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Dit is ook officieel. IJsland gaat geen gesprekken opstarten met Europa over een mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd en de resultaten zijn bekend. Bijna 53% van de IJslanders zegt nee tegen toetredingsgesprekken. 47% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Komt door de digitalisering van de kaarten, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen vroeg. Met zo'n lerarenkaart krijgen leraren kortingen bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor een aantal voordelen in de klas. Van Drommen wil nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer in de aandacht brengt. Radio De weersverwachting bewolkt met enkele buien, maar meestal droog. 23 graden. Morgen meer buien en meer wind. Er ook kans op onweer. 21 graden. De dagen daarna af en toe buien en temperaturen rond 20 graden.

Madi Wodo, gisterenavond ook te zien in zomerige 2026 in Blankenbergen. Want Hert en James die zaten dus ook bij de 10 finalisten. En op nummer 10 stonden ze hier in de Mediamix Top 20. Helaas één plaatsje gezakt van 9 naar 10 in hun 10e week notering.

0: En wat kan ik nog vertellen over Gert en James? Wel, hoewel het grote publiek enthousiast is, blijkt de vrouw van Gert, namelijk Ellen Callebaut, het strengste publiek te zijn. Ja, ja. Want zij gaf onlangs toe dat grappen heel goed moeten zijn om haar aan het lachen te krijgen. Dat was afgelopen week ook te zien in Zeg eens met James Cook. Dan naar de nummer 9. Hij stijgt 3 plaatsen van 12 naar nummer 9. In zijn 14e week Sam Horis met Rak. En Sam Horis die treedt vanavond, dus vanavond, treedt hij op het evenement De Heestige Koersen. En dat in de Kasteelstraat 45 in Waregem. Hij treedt er vanavond op om 21:30. En dit als onderdeel van de afterparty. En de toegang is al daar gratis. En wat is nu die heestige koersen? Wel, dat is een concept gebaseerd op het welgekend ter land, ter zee en in de lucht. Dat brengen zij naar het mooie Waregem. De deelnemers krijgen de uitdaging om in de snelst mogelijke tijd het parcours af te leggen en het op het einde te grijpen naar de welbefaamde bel. Dit allemaal op een zelfdrijvende fiets, voorzien van een stuur en een rem. En deze 5e editie is een echte mijlpaal en belooft een editie te worden om nooit te vergeten. En vanavond treedt daar dus Sam Horis op om 21:30.
1: Nummer 9.

0: Rak.
1: Voilà, Zidde. Altijd kort en bondig. Sam Horisch met Rak. Deze week heeft hij 3 plaatsen winst. Van 12 naar nummer 9 in zijn 14e week met Rak.
2: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.
1: De nummer 8 is de presentator van Zomerhit gisteravond, tezamen met de Siska Shooters. En ook Niels, die was genomineerd bij de 10 finalisten met Vuur en Vlam. De fans hebben er 5 jaar op moeten wachten, maar dit najaar is het eindelijk zover. Dan brengt Niels de Stadbader zijn 5e plaat uit, die persoonlijker dan ooit wordt. Hij stelt zijn nieuwe muziek live voor op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg in Antwerpen en op zaterdag 24 oktober in de Capitool in Gent. Verwacht je maar aan een avond vol primeurs en de allergrootste hits.
4: Nummer 8.

0: Niels de Staatsbader met vuur en vlam in zijn 10e week. Hij zakt wel 1 plaatsje van 7 naar nummer 8. En volgend jaar een nieuwe editie van Zomerhit 27-27 zal het dan zijn. Met presentatie van Niels de Staatsbader en Siska Schoeters. Dat dus voor volgend jaar. Maar dat is nog een eindje veraf. Goed, de nummer 7 nu. Helaas 4 plaatsen verlies deze week voor Lissa Lewis. Ze zakt van 4 naar nummer 7 met Zon, Zee, Strand. En je weet het, hè, Lissa Lewis is nog te zien tot en met 4 oktober in het Witte Paard in Blankenbergen, ter gelegenheid van Jackie Lafon's jubileumshow. En tijdens deze show treden ook bekende artiesten, gastartiesten op, zoals Patrick Onzia, Céline Hermans en ook nog Michael Lanzo en natuurlijk deze Lissa Lewis. Ik heb alvast mijn ticket al gereserveerd, want dit wil ik niet missen, deze show van Jackie Lafon. Misschien bent u er ook wel bij en hebt u ook al tickets gereserveerd. Lissa, deze week dus 1 plaatsje verlies op nummer
1: 7.

0: Ja, de zomer was heel duidelijk voor Lissa Lewis. En de zomer van 2026 was een zomer om nooit te vergeten. En het is nog niet gedaan, hè? Nee. De zomer van 2026 was natuurlijk zon, zee, strand. De nummer 8, even kijken, dat is twee plaatsen winst voor Bazaar. Van 8 naar 6 in hun derde week met Ooit komt er een dag. En Bazaar die komt morgenavond, 31 augustus. Morgenavond komen ze naar Waregem, ter gelegenheid van de Waregem Koersen Music. Dus morgenavond om 20 uur is er Break Free gepland. Dat is een Queen Tribute Band. En om 22 uur morgenavond komt Bazaar spelen, dus in Waregem. En er is ook nog om 23:30 is er Stijn van de Voorde en ook nog Thibaut Christiansens. Maar we onthouden dus Bazaar morgenavond om 22 uur. En dit ter gelegenheid van de Waregem Koersenfeesten, Waregem Koersen Music. Bazaar komt er zometeen aan. Na dit.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75

0: 24, 33. De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zande stelt ze graag aan jullie voor.
1: Ja, onze Geert, dat Belgisch peer.
0: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande. Nummer 6.

0: Ja, en misschien komt er voor jullie ooit een dag dat alles mooier mag zijn. Bazaar, twee plaatsen winst van 8 naar nummer 6 in hun derde week top 20. En goedemiddag, het is even kijken, bijna 3:30 geworden hier bij Radio Oost-West op zondagmiddag 30 augustus vandaag. De nummer 5 is dezelfde als vorige week. En dat zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook. Ja, helaas ook niet zomerhit gewonnen. En wat brengt het najaar voor Maxime? Wel, vanaf september schrijf ik terug nieuwe muziek. Ik wil het ook wat rustiger aandoen. In het voorbije anderhalf jaar bracht ik heel wat liedjes uit. Ik zong ook een liedje met Guus, een liedje met Babette, eentje en eentje met Niels. Ik bracht 8 liedjes uit van liefde voor muziek. Misschien moet ik nu even wat gas terugnemen en wat inspiratie opdoen. Eens terug in de studio stappen, mijn hart laten spreken en nummers opnemen.
1: Nummer 5

0: Ja, je zag het, hè, gisteravond. Het was nijpend spannend in de backstage ruimte daar in Blankenbergen. Maar helaas dus geen zomerhit voor Maxime en Babette met hoe dan ook. Ze blijven deze week staan op de 5e plaats hier in de top 20. Goed, de nummer 4. Ja, het is zover. De nummer 4 is de zomerhit van dit jaar. Gisteravond dus verkozen tot de zomerhit 2026. K3 met de zomer van Oya Lele. En K3 won dus gisteravond voor de 5e keer zomerhit en evenaart zo het record van Belle Perez. De zomer van Oya Lele. Daarmee is het de 5e keer dat K3 de prestigieuze award in de wacht sleept, waardoor de groep het record van Belle Perez evenaart. K3 won zomerhit eerder in 1999 met Hey Mama. In 2000 met Alle Kleuren. In 2001 met Tele Romeo. En in 2016 met Ushuaia. Belle Perez won de prijs 5 keer op rij. Van 2002 tot 2006. En de overwinning komt er precies 10 jaar na de vorige. Dus in 2016 won K3 dus met Ushuaia. En dit jaar dus 10 jaar na Ushuaia in 2016 met de zomer van Oya Lele. 2 plaatsen gestegen in onze top 20 van 6 naar nummer
1: 4.

0: Ziezo, de Zomergids 2026, gisterenavond dus bekroond als Zomergids 2026 voor Hanne, Julia en Klaasje. Klaasje die natuurlijk Marten vervangt. Ja, dus een, ja, misschien wel verdiend en een terechte winnaar voor de drie meiden. Ze stegen twee plaatjes deze week in onze top 20 van 6 naar nummer 4. En dat allemaal in hun 10e week notering. Goed, we zijn toe aan de top 3. En de top 3 op nummer 3, dezelfde als vorige week in zijn 5e week, Christophe. Met Ik geloof nog in mijn dromen. En onlangs had ik een interview met Christophe in Deinzen. En hij sprak daar onder andere ook over de Tura-concerten die doorgaan. En namelijk ook, waar hij zeer naar uitkijkt, is 8 november.
1: 8 november, Lotto Arena?
2: Ja, zondagnamiddag 8 november. Dan gaan we het beste uit mijn eerste en tweede tournee doen. Het beste uit Christophe Singt Tura 1 en 2. Dus ja, het is speciaal. We kijken er ongelooflijk naar uit. Dus het gaan alleen maar meezingen zijn, alleen maar grote hits. Dus de echte Tura-fans en mijn fans gaan waar voor hun geld krijgen.
0: Ja, ja, ze gaan waar voor hun geld krijgen in de Lotto Arena. En dat op 8 november. En wat kan ik daar nog aan toevoegen? Wel, er zijn ook gasten uitgenodigd op 8 november in de Lotto Arena. Deze gasten gaan niet zingen, maar ze gaan wel optreden. En Christophe wil er niks over zeggen. Ra, wie dat allemaal gaat zijn. Hopelijk ben jij erbij op 8 november in de Lotto Arena voor het grote Wiltura-concert van Christophe. Goed, Christophe die staat dus op de 3e plaats hier in de top 20 met Ik geloof nog in mijn dromen.

0: En Christophe die mag deze week netjes blijven zitten op die derde plaats met Ik geloof nog in mijn dromen. En dat in zijn vijfde week. De nummer 2 is een ex-nummer 1 vorige week. Stonden ze nog op de eerste plaats, maar helaas zijn ze daarvan verdreven naar de tweede plaats. In hun 13e week Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Ze stonden trouwens 5 weken op nummer 1. Dus we hebben zometeen straks een nieuwe nummer 1. En wat kan ik nog vertellen van Arend Blommaert? Wel, hij heeft ook al heel wat prijzen gewonnen. In 2023, wat betreft de VRT Zomergids, was hij genomineerd voor het nummer Zonde. Ook was hij de winnaar van het derde seizoen van The Masked Singer. Ook een Mia gewonnen voor de beste doorbraak. En ook een prijs gewonnen voor Held van het Jaar tijdens het Gala van de Gouden Kaas. 2024 dan. VRT Zomergids. Genomineerd voor Egotrip. Dan had hij ook nog een Kastaar gewonnen voor Doorbraak van het Jaar in 2024. En ook nog genomineerd voor Artiest van het Jaar tijdens het Gala van de Gouden Kaas. En ook nog genomineerd voor Beste Pop was dat in de Mias. En 2025 genomineerd voor het nummer Hoe zit het met ons? En dit jaar was hij dus ook genomineerd. Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Eerlijk gezegd, ik had wel een beetje getipt dat ze winnaar gingen worden, Arend Blommaert en Zoe, maar helaas niet dus. Die prijs, die eer, die ging naar K3 dus. Ze komen er zo meteen aan, Arend en Zoe met Tranen van Hout op nummer 2. Maar eerst dit.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van De Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Dat was de nummer 1 van vorige week. Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. En dit al in hun 13e week top 20 hier in de Mediamix.
1: Ik luister regionaal.
0: Goed, we zijn toe aan een overzicht. En dit van deze 59ste aflevering van de Mediamix Top 20 en aflevering 20 voor dit jaar. Op nummer 20 hadden we opnieuw binnen Gunter Neefs met Bluf Bluf. Van 11 naar 19 gezakt Line de Douw met Plankgas. Van 14 naar 18 gezakt Dana Winner met De Stilte van de Stad. Op 17 opnieuw binnen Sabine Tiels met Tegenpolen. Van 18 naar 16 was dat Camille met Nu dat je weg bent. Van 10 naar 15 gezakt Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. En dan hadden we op 14 als nieuwkomer vandaag Luc Steno met Als de zon schijnt. Van 17 naar 13, vier plaatsen winst vandaag voor Bart Keil met Zot verliefd. Van 13 naar 12, één plaatsje winst voor de Romeo's met Ik zag jou maar even. Van 15 naar 11 gestegen, vier plaatsen winst voor Jovalli met Genieten. Van 9 naar 10 gezakt Hert Verguilst en James Cook met Madi Wodo. Van 12 naar 9, drie plaatsen winst voor Sam Horis met Rak. Van 7 naar 8, één plaatsje gezakt Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Van 4 naar 7 ook gezakt Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Twee plaatsen winst deze week. Van 8 naar 6, Bazaar met Ooit komt er een dag. En dan op nummer 4, de zomerhit 2026 K3 met De Zomer van Oya Lele. Van 6 naar 4 gestegen. Op 3 blijven staan deze week Christophe, Ik geloof nog in mijn dromen. En daarnet gehoord de nummer 1 van vorige week, van 1 naar 2 gezakt Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout.

0: Dus hebben we deze week een nieuwe nummer 1. De nieuwe nummer 1 dus in de Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 30 augustus. En dat zijn Meteor. Meteor, jawel, met Nooduitgang. En wat kan ik nog vertellen over Meteor? Wel, vele programma's worden lang op voorhand opgenomen en dat is niet zonder risico. Kijk maar naar Wijlen Margriet Hermans, die dit najaar in de Verraders en Operatie opduikt bij VTM. Maar ook Kamp Jeroen ontsnapt er niet aan. Daar komen in de loop van het derde seizoen nog Céline van Uitsel en Meteor als koppel op de proppen. De opnames dateren van begin dit jaar, toen de liefde tussen de voormalige Miss België en de populaire zanger nog groot was. Zoals bekend besloten ze afgelopen juni plots, kort nadat ze samen op reis zijn geweest, op een punt te zetten achter de romance die in totaal een jaartje heeft geduurd. Céline en Meteor zijn dit najaar in de vijfde aflevering van het nieuwe seizoen van Kamp Jeroen te zien. Dit allemaal dus binnenkort. Kamp Jeroen, ook met Céline van Uitsel en Meteor. Maar dat is al lang, lang, lang opgenomen dus. Meteor, dus onze nieuwe nummer 1 hier in de Mediamix Top 20 voor vandaag met Nooduitgang.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De nieuwe nummer 1 in de Mediamix Top 20 voor vandaag zondag 30 augustus. Meteor met nooduitgang. En die nooduitgang die hebben we nu in zicht, ja. Laten we maar zeggen, de gewone uitgang. Want dit is het einde van de Mediamix Top 20. Heel fijn dat jullie er alweer bij waren op deze zondagmiddag. Geniet nog een beetje deze namiddag van jullie zondag. Want straks is er onder andere hier op Radio Oost-West nog Jan Spees. Straks om 3:00 met Zo klonk het toen. En verder nog veel mooie muziek hier via de 106.5 en de 107.3. Volgende week is er geen top 20 helaas. Want volgende week is er een live uitzending tussen 13 en 17 uur vanuit de poolbar in Tielt. Maar wel 1 uurtje Mediamix tussen 12 en 1. En dat uurtje gaan we natuurlijk ook goed besteden aan nieuwe nummers bijvoorbeeld. Heel graag tot volgende week zondag dan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs 5. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanmiddag overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Op de meeste plaatsen droog, 23 graden. Morgen wordt het met 21 graden een beetje frisser. Kans op felle buien en onweer ook met een strakke wind. De dagen daarna wisselvallig bij 20 graden.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

a golden sky and a sweet silver song of a love.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
4: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Parket onderzoekt de melding van seksueel misbruik van een jongen van 3 in de buitenschoolse kinderopvang in Peer. Volgens de moeder is de kleuter begin augustus aangerand. Gisteren raakte al bekend dat er een tucht- en gerechtelijk onderzoek loopt, maar VTM Nieuws kon inmiddels spreken met een tweede moeder die een soortgelijk verhaal heeft gedeeld. De kinderopvang blijft voorlopig open terwijl het onderzoek aan de gang is. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt na een achtervolging door de politie. Het incident gebeurde donderdagavond, maar raakt nu pas bekend. De 2 sloegen op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole, maar knalden daarbij frontaal op een combi. Ze zijn opgepakt en meegenomen voor verhoor. Er is iets meer duidelijkheid over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een 22-jarige vrouw kwam daarbij om het leven. 5 anderen tussen 24 en 27 raakten gewond, van wie enkele ernstig. De daders zijn nog altijd spoorloos en over het motief tast de Zwitserse politie in het duister. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog bij 23 graden. Morgen verloopt een stuk wisselvalliger met felle buien, kans op onweer en maxima tot 21 graden. De dagen hierna blijft het wisselend bewolkt, maar overwegend droog en temperaturen rond 20 graden.
2: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
2: Zo klonk het toen. Jan Space.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: grotere kar rijdt dan de mijne.
1: Nog een leuk deuntje van deze Armand. Ben ik te min dat jij in een grotere kar rijdt dan de mijne. Een levenslied uit 67. Hierbij wens ik jullie ook welkom in het uurtje Zo klonk het toen. Tot 4 uur gaan we grasduinen in de muziek van vroeger en heel vroeger. We blijven in 67 met Vicky Carr. It must be him.
2: I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump.

Dat was Little Richard met de klassieker Tutti Frutti. Een plaat die vanaf de eerste seconden puur rock'n'roll uitstraalt. En we blijven nog even in die sfeer van de pioniers uit de jaren 50. Nu is het de beurt aan de man met de herkenbare rollende pianostijl. Fats Domino. Uit 1959 komt I Want to Walk You Home. Een heerlijke warme rhythm and blues plaat met de typische Fats Domino sound.

Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

Dat was Doris Day met When You're Smiling. Een vrolijke klassieker die perfect past bij haar warme, optimistische stijl. En nu maken we een sprong naar 1965. The Byrds nemen ons mee naar de folkrock met een nummer van niemand minder dan Bob Dylan. Dit is All I Really Want To Do.

nog even in de sfeer van de 60s. Nino Tempo en April Stevens met To Know You Is To Love You. Een mooie romantische bewerking van de Phil Spector klassieker uit 1958. De broer en zus uit New York maakten er in 1963 een intieme duetversie van. Hun stemmen klinken bijna alsof ze een gesprek met elkaar voeren. Nino Tempo en April Stevens. To Know You Is To Love You.

0: Uit 65 was het Guy Mardell. Dat hoge stemmetje aan het begin, dat is meteen het herkenbare handelsmerk van Bill Haley en his Comets. See You Later, Alligator werd in 56 een grote rock'n'roll hit en is gebaseerd op een rhythm and blues nummer van Bobby Charles. Met die energieke gitaar, de stevige beat en natuurlijk die beroemde kleed. Hier is Bill Haley en de Comets.
1: See you later.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De muziek uit de gouden jaren. Je hoort ze enkel bij ons.

0: Ook Nederlandstalige muziek in deze Zo klonk het toen mag niet ontbreken. Anneke Groenloog en deze Brandend Zand uit 62. En dan gaan we nog een beetje terug in de tijd naar de jaren 50 met de Everly Brothers. Bye Bye Love.
1: Bye.

0: Curtis Lee, Under the Moon of Love. En die moon was een 2 dagen geleden een beetje verduisterd. En je kon het wel zien tussen de wolken door. En nu gaan we de Franse tour op met Claudia Silva. J'ai pleuré.
1: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

Deze Zo Klonken Toen zit erop voor vandaag. We gaan eruit met Fleetwood Mac, I Need Your Love So Bad. Ik wens je alvast nog een hele fijne zondagnamiddag. Bye bye.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder bekropte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena-Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Wisselend bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Welkom.
4: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: de zonnigste muziek.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

fladderen vaak rond het station, maar vlinderen nooit op het perron. Er is verboden jachtterrein, ze misten toch hun

wordt gewacht. Wat wenst meneer en krijgt het hier? Kom jij even nu? Moet een chandon hun leidmotief?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt uit. Begin augustus diende de moeder klacht in voor de aanranding van haar 3-jarig zoontje, maar inmiddels komt een tweede moeder met een gelijkaardig verhaal. Er zou een verdachte zijn. Die kon na de eerste klachten nog enkele dagen blijven werken, omdat het volgens de burgemeester niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van Cyprus, niet ver van de haven, is een veerboot gekapseisd. Tientallen passagiers zijn in het water terechtgekomen. Er is sprake van 6 doden. De lokale hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er is een grote reddingsactie aan de gang om de overlevenden te zoeken. In Kluisbergen zijn dit weekend meerdere mensen gestoken door Aziatische horenaars. Zeker 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De horenaarsaanvallen gebeurden allemaal op dezelfde aardeweg. Die is intussen tijdelijk afgesloten. Ja, inderdaad, een aantal mensen moesten naar het ziekenhuis. Ondertussen is de brandweer ook uitgerukt. Die heeft met een poeder de meeste horenaarsnesten onschadelijk gemaakt. Toch degene die zichtbaar waren. En dan hebben we nog wat sport. De Nederlandse voetbalbond KNVB organiseert een internationale top in Amsterdam om de voetbalbond FIFA grondig te hervormen. Huidig FIFA-voorzitter Infantino is expliciet niet welkom. Infantino ligt al langer onder vuur, onder meer door zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De FIFA kiest volgend voorjaar een nieuwe leider, al is Infantino voorlopig de enige kandidaat. Radio Wisselen bewolkt en droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselen opklaringen en buien af, opnieuw met kans op onweer. Koelere temperaturen rond 20 graden.

Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen.

0: of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
0: Ik luister regionaal.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs 5. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht nog opklaringen. Later begint het vanaf de kust te regenen. Lokaal met kans op onweer. Minima 15 graden. Morgen een onstuimige dag met felle buien. Kans op onweer en een stevige wind. We halen morgen niet meer dan 20 graden.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding de reeks schietincidenten eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugbendes. Ze pleiten voor meer sociale werkers en leerkrachten. In Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische horenaars. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje. Dat weggetje is inmiddels afgesloten en de brandweer heeft, voor zover ze konden zien, en de nesten die zichtbaar waren, die nesten uitgeroeid. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. De hele missie kost 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog steeds vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven volop doorwerken. Gisteren hebben ze nog een vrouw van 97 levend onder het puin gehaald. In het voetbal heeft de agent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het eind met een man minder na een rode kaart en even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart, maar Gent pakt wel 9 op 9. Voor Club Brugge is het de eerste nederlaag dit seizoen. De Spanjaard Enrique Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e en onze landgenoot Jarno Wiedar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Pogacar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar geleidelijk regen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij, minima rond 50 graden. Morgen buien mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima 20 graden, dinsdag en woensdag droog bij een graad of 20. Donderdag en vrijdag weer regen, maar weer wat warmer.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena-Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs 5. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht nog opklaringen, geleidelijk aan regen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij, minimaal rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk met een onweer en een stevige wind. De maxima zitten dan rond 20 graden. Ook dinsdag hetzelfde weerbeeld.
4: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugbendes. Ze pleiten voor meer sociale werkers en leerkrachten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. De hele missie kost 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In het voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, Sint-Truiden 9e. De Spanjaard Enrique Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. Onze landgenoot Jarno Widar knap 7e op een kleine halve minuut. Maar Maas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Pogacar. Vanavond en vannacht nog opklaringen, geleidelijk aan regen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij, minimaal rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk met een onweer en een stevige wind. De maxima zitten dan rond 20 graden. Ook dinsdag hetzelfde weerbeeld.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs Vijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, weerbericht.
4: Vanavond en vannacht regent het vanaf het westen. Vanaf de kust dus, mogelijk met een onweer, minima 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en een stevige wind bij temperaturen rond 20 graden.
5: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.
1: Radio Oost-West, kom on gezellig.
6: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic.
7: Why it's a greased lightning?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsden-Dorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Radio Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena-Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs Vijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsderdorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena-Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs Vijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.